0: Huh? Waar de fuck is hij? Waar de fuck gaan? Hé, hey, waar was die afterparty?
1: Kijk, fuck jou.